0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om. Always feel good,
2: golden oldies radio. All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Hey.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van het jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Relive the magic of music's best year.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eist de bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van de Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen. Volgens hulpverleners het hoogste dagelijks dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Deir Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Budapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Feel the golden years all over again. On Golden Oldies Radio.

0: Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen. Volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door een kapotte bovenleiding rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste

0: eerste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Mountains.
1: It's 18 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: The Timeless Classics. Right here on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolken.

0: wolkenvelden en zonnige perioden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22 Beverwijk richting Velsen. Daar is de Velsertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Nelft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden, dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weeronline waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden, vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: the time.
1: It's 24 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op. Tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in een nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Chernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juni zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
2: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 30 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Bijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Bijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 31 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het internationale comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil om

0: te gewond. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen bij Oekraïense aanvallen in de regio Belgorod zeker 8 mensen om het leven, onder wie een kind. Rusland voerde ook aanvallen uit op Oekraïne, waarbij 5 doden vielen. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt daar alleen via de af- en de oprit. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten op onthoud op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and old.

0: It's 32 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op het festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. In het Limburgse Oostrum, gemeente Venraai, woedt sinds het middaguur een grote natuurbrand. Natuurgebied Rosmolen. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. In de buurt is er geen treinverkeer mogelijk. NS verwacht dat treinen tussen Nijmegen en Venraai tot 6 uur vanavond niet rijden. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verder toegenomen. De UEFA dreigt met juridische stappen vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan. Wales heeft intussen officieel de steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. BBC Sport meldt dat de UEFA wil dat de FIFA

0: mijn watermeloen.
1: Schat, heb je ook zo'n zin in zo'n heerlijk grote watermeloen?
0: Ja, lekker.
1: Ik heb er twee voor je.
0: Ivanja Spanko, leuke plaats van haar. Ze was een van de twee leden van Fun Fun overigens.
2: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Mo.
0: Sommige uitgesproken.

0: Golden Oldies Radio. Lekker gewoon.
1: Op een tijdstip dat jij een stokbrood warm vlees met pindasaus, een medium gebakken biefstuk of een toast met caviar met truffelmayonaise eet. Presenteert Theo van Gameren met zijn broodje bal met mayo in de hand. De swingende hitmiddag. De swingende hitmiddag.

einde van de Ponde Topstandbox van dit uur was voor hem. Hij zingt over een hele mooie dame. Juni, juni. In augustus is hij al maar het best. Dus deze maand is ze mooi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. De loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door.

0: kijken we daar het hoekje. Dan zien we een hele brede gekleurde man. Een beetje type Barry White. En dan weet je dat je te maken hebt met hele goede Amerikaanse soul. Booker Newbury the Third. Een van die leuke plaatjes uit de jaren 80. Love Town.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige vrouwen hebben hele mooie uiterlijke kenmerken

0: geleden. Dat doen we 24 uur per dag en 7 dagen per week. Nu nog alleen online, binnenkort via DHB Plus in de regio Rotterdam.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Ga ik jou vertellen, vandaag 50 jaar geworden, Tania Groot.

0: beter en vele malen beter. De swingende hitmiddag. Dit is de swingende hitmiddag. Altijd tropisch heet met Theo van Gameren.
1: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Den Hof Polderpop Stampot.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk.

0: Peter. En Rob van Dijk komt daarna tot 9 uur. Alleen maar goede plaat in de maandagmix, John. Deze, een hele leuke van Tier van Viers. Begin jaren 90, advice voor de Jongert Hart, zongen zij op jouw radio.
1: Dit is vandaag in het nieuws.
0: Ja, het is maar dat je het weet, vandaag in het nieuws. Droogte. De Stoeldam bij Driel staat open vanwege de droogte. En er zijn heel veel vrijwilligers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Tussen Boksmeer en Fijnrij rijden daardoor geen treinen. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De dienst Speciale Interventies hield hem aan. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Pochettino verlengd tot het WK van 2030. De 54-jarige Argentijn werd in 2024 aangesteld. Amerika eindigde op het afgelopen WK als groepswinnaar met 6 punten, versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales, maar verloor in de 8e finales van België met 1-4. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijktunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Nederland, verheug u. Adem vrij.
4: We hebben hem weer een uur opgesloten.
5: Zo, die hebben we.
4: Er is maar één probleem.
5: Oh, nee.
4: Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
5: Shit.
4: Hier is hij, Tony Winters.

zijn en het blijft persingen. Hè. Je kon er niks aan doen. De een slaat door en de ander. Die blijft een beetje haperen. Demus Roussos. Een van de mooiste klassiekers van de man die maakte. En Jorde, uiteraard Rain and Tears. Met dank aan Theo voor de afgelopen 2 uur.

er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij het.

mooie songs uit de jaren 70. Pilot heette de band. En we draaiden Magic uiteraard. En dit zijn de Rolling Stones.

een van de grote hits van dit ogenblik uiteraard. Jealous lover to you. Het geluid van de Rolling Stones. Dus even kijken na 7 uur Rob van Dijk. En om 9 uur Jack Jackio. We hebben nog een mooie classic voor je. Inderdaad, from the

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

hoe jij dat vindt, maar ik vind het maar helemaal niks. Ja, ik hou wel van de zon, maar er zijn wel grenzen voor mij. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Jij vindt het misschien wel lekker, deze temperaturen. Laat het mij eens weten. In ieder geval, ik probeer wel 2 uur lang mijn hoofd koel te houden. Met heerlijke muziek. Met muziek. Wat is het? Muziek uit de gouden jaren van de pop. Ja, dat staat hier op mijn briefje. Dat is inderdaad het geval. 2 uur lang ga je heerlijke muziek horen van de jaren 60 tot en met de Zero's.

0: 1982. Steve Winwood op de radio. Valerie.
1: I'm the same boy.
0: Straks ga ik ook aandacht besteden aan het nieuwe album van Ariana Grande. Ja, Pedal heet haar nieuwe album. En als ik de insights mag geloven, gaat zij behoorlijk tekeer op haar nieuwe album. Nou, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Maar zover is het nog lang niet hoor. Is het nog lekker muziek?

vind ik nou echt heerlijke muziek op deze maandagavond. Anita Baker hoorde je hier in Rob's Gouden Uurtjes met Just Because. En dan was nog de single-uitvoering. Dan laat staan hoe lang de extra edit edition zal klinken. Die moet ergens hebben en die draait wel de volgende keer. Dit is echt muziek uit de tijd van cassettebandjes en de platenspelers, hè? Want toen werd het niet allemaal massaal uit de computer gehaald. Nee, nee. Het is wel makkelijker, hè, vandaag in de dag. Daar niet van.

is getipt voor de vernieuwde Vergeten Plaat op 100, editie 2027. Ja, als die voldoende duimpjes gaat opleveren, dat ligt helemaal aan jou, dan is de kans groot dat je hem volgend jaar gaat horen in de nieuwe lijst. Het duurt nog wel even, maar we zijn nu al volop ermee bezig. Daar iets leuks van te maken. Althans, ik niet alleen. Dat doet mijn collega's net zo goed, hoor. Daar niet van. Door de powerlist van Nelly Furtado. En daarvoor was er ook nog B.A. Robinson met Bang Bang. Ja, ik zei het net al over Ariana Grande. Ja, de Amerikaanse zanger en actrice Ariana

taal niet de verkeerde conclusies aan verbinden. Het betekent om te beginnen niet dat zij niet minder aandacht heeft voor de muziek. Voor de release van haar nieuwe album Pedal peperde Grande haar vers nog eens in. Erg dom van jullie om te denken dat ik van plan ben het zingen en de muziek in de muziek te laten. Omdat ik mijn handen vol heb aan talloze dingen. Het is vooral altijd mijn reddingsboei. Nou, ik kan ze in ieder geval hoog van de daken schreeuwen. Maar ik heb ook wel eens anders. Ik heb haar ook wel eens anders horen praten erover. Dat zij met muziek maken is gestopt vanwege het optreden in Wicked Films. Maar goed, niks zo veranderlijk als een mens. Ik draai niet haar nieuwe single Pedal. Die vind ik niet zo. Nee, ik draai het openingsnummer van dat nieuwe album. En die heet Kiss Me.

0: nummer 32 alweer. En gaat de tijd toch snel, hè? Als je dan in de maand augustus. En voor het weet zitten we zo weer aan de oliebollen en de champagne. Ja, je weet het maar nooit. Alhoewel in de winkels al de kruidnootjes zijn waargenomen. Ja. En daarvoor hoorde je Alexander O'Neill met If You Were Here Tonight. Straks de Gouden Greep. Drie platen wat met de vakantie te maken heeft. En welke het zijn, dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst Valerie Door met The Night.
1: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Valerie Doyle, wat ik net al zei, met The Night uit 1986.
1: De Gouden Greep.
0: De Gouden Greep. De koffers staan klaar, de zonnebrand zit in de tas en de autoradio draait op volle toeren. Tijd voor een muzikale vakantie in De Gouden Greep. Nemen we je mee naar zonnige stranden, kronkelende bergweggetjes en onvergetelijke zomers. Drie klassiekers die meteen dat heerlijke vakantiegevoel oproepen. Dus zet de zonnebril op, draai het volume omhoog en geniet van deze muzikale reis. Ik begin met Cliff Richard and the Shadows met Summer Holiday uit 1963. De ultieme vakantieklassieker. Al meer dan 60 jaar is dit nummer het muzikale startsein voor een zorgeloze zomer. Een lied dat nog altijd onlosmakelijk verbonden is met vakantie. Daarna is het de beurt aan Madonna met Holiday uit 1983. Een onweerstaanbare dancefloor hit waarmee Madonna wereldwijd doorbrak. Holiday laat je even alles vergeten en herinnert ons eraan dat iedereen af en toe een vrije dag verdient. En als laatste de Go-Go's met Vacation uit 1982. Een energieke popklassieker vol zomerse vrolijkheid. Dit nummer groeide uit tot een echte vakantiehit. Er staan nog altijd hoog op menig zomerplaylist.

drie platen die te maken heeft met vakantie. Misschien ga je op vakantie binnenkort. Ben je de koffers al aan het pakken? Je weet het maar nooit. Ga je misschien naar een warm land? Nou ja, ver hoeven er niet te gaan, want ik geloof dat het overal een beetje dezelfde temperaturen heersen. Nou, al wel in Spanje is het dik 40 graden. Nou, dat is helemaal niet om uit te houden, lijkt mij hoor. Maar in ieder geval, ga je op vakantie. Fijne vakantie hoor, in ieder geval. Ik hoop dat ik jou met deze drie plaatjes een beetje in die stemming heb gebracht. Zal niet gek zijn. Want je hoorde Cliff Richard en The Shadows met Summer Holiday. Daarna was het de beurt aan Madonna. Holiday. En als laatste The Go-Go's met Vacation. Die kwam voorbij. Tijd voor een adempauze, vind je ook niet? Wat denk je van Phil Collins? In de live-uitvoering You Know What I Am.

Ja, Phil Collins die kondigde dat al aan dat hij deze nummer dit op Seymour laat uitbrengen. Of misschien is hij ook uitgebracht. You Know What I Mean, hoorde je in de live uitvoering. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. Straks in het tweede gedeelte nog het gouden nieuws uit 1972. Voor de tweede achtereenvolgende maal hoor je ook weer de supertip voorbij komen. Heel veel lekkere muziek. En af en toe laat ik je ook kennis maken met een nieuw plaat.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 km stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

gouden uurtjes. Tot 9 uur vanavond. Je hoorde Fra Lippo Lippi en Should It Have To Be Like That, ja. In 1985. Als eerste in het tweede gedeelte van mijn programma. Wat ga je nog meer verwachten? Nou, heel veel reggae muziek. Dat staat natuurlijk op nummer 1. Ik heb ook, wil ik jou kennis laten maken met nieuwe muziek van onder andere Rondé. Je hebt een nieuwe single uit, ja, die is al inmiddels 2 weken geleden uitgekomen. En Hela, zo heet deze zangeres, die niet van afgelopen vrijdag is die

half negen om precies te zijn. En last but not least, het grote nieuws. Daarmee neem ik je mee terug naar 1972. Wat nu? Nou, Donna Summer, McCarthy Park. Ja, we kennen die van Richard Harris, maar die van Donna mag er ook wezen. Luister maar.

82. Je hoorde de Dolly Dots met All the Roses. Ik kwam laatst met mijn zeer gewaardeerde vriend en collega tegen Johan Bossen. Hij zit momenteel bij Forever Radio. En daar heb ik in het verleden verschillende malen leuke programma's meegemaakt. Jaren achter elkaar. Een van de fijnste collega's die ik heb mogen meemaken. Dat kan ik van veel mensen niet zeggen. In ieder geval, nou ja, van veel. Van bepaalde soort mensen niet. Die, en die luistert ook altijd naar mijn programma op de maandagavond. En hij vroeg aan mij, Rob, kan jij even mijn YouTube draaien met Magnificent? Ik natuurlijk wel, waarom ook niet? In 2009. Johan, geniet er maar van. Ik hoop jij ook gaan aan de kant van de radio.

Zaterdag 5 op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag 5 gevoel bij Golden Oldies Radio. 7 tot 9 uur. Dit wil je niet missen. Rob's Gouden Uurtjes.

Deze plaat die heeft ooit in de Vergeurde Plaat Top 100 gestaan. Ik weet niet, nee, niet de laatste editie. Volgens mij wat jaren geleden is deze in die lijst teruggekomen van Fish en 1990. Een gentleman, excuse me, Hoodie. Ja, ik zei net al aan het begin van mijn tweede uur. Ik heb nieuwe muziek, heb ik voor jou klaarstaan. Rondé heeft een nieuwe single uit en wat een goede plaat. Hier is die, Oh My God, nu. En Rob, gouden uurtjes.

0: zo heet die I Can't Let Make You Go van de Honeybus uit 1969. Op Golden Oldies Radio.
1: Het Gouden Nieuws.
0: We gaan terug naar het jaar 1972. Een jaar dat wereldwijd diepe indruk maakte. Tijdens de Olympische Spelen in München werd 11 Israëlische sportjes gegijzeld en vermoord. Een gebeurtenis die de hele wereld schokte. Ook begon in de Verenigde Staten het Watergate-schandaal, dat uiteindelijk zou leiden tot het aftreden van president Richard Nixon. In Nederland hield de discussie rond de drie van Breda de gemoederen flink bezig. 1972 was een jaar dat geschiedenis schreef. De grote hit uit datzelfde jaar kwam van Mouter en McNeil, Helloa. Na al het wereldnieuws is het tijd voor een vrolijke noot. Het Nederlandse duo Mouter en McNeil scoorde in 1972 een enorme nummer 1 hit met Helloa. Het aanstekelijke refrein en de vrolijke sfeer maakte het nummer tot één van de grootste successen van dat jaar. En een klassieke die nog altijd een glimlach op het gezicht tovert.

Voor de tweede maal. Gracie Abrams hoorde je. Met Look at My Life. Week nummer 32. En ben je benieuwd wat volgende week de nieuwe supertip gaat worden? Dan moet je eens vrijdagmiddag gaan luisteren tussen 12 en 2 naar de Leeuwenkamer met Edwin Simonis. Daar kan je de vormpremière alweer te horen krijgen in zijn programma. En dan wordt die maandag nog eens een beetje herhaald. Hoe mooi is dat? Ja.

1979, Gary White. I'm the one who be by your side, heet deze plaats. Hij is ooit begonnen bij Spooky Too, hè, met een TH op het end. Ja, het is hier solo gegaan. En dit is een van zijn solo werkjes, om zo maar eens te noemen. Ik zei het al, begin van mijn tweede uur, nieuwe muziek. Af en toe laat ik jou wat nieuwe muziek horen. En ook deze heb ik al aan het begin van mijn uur aangekondigd. Ik heb het over de zangeres Hela. En haar nieuwe single heet Dark. Luister maar.

trouwens zo geweldig is deze wereld momenteel niet meer. Met al die oorlogen, ellende, ja. Maar ja, je moet wel optimistisch blijven in dit geval. Ja, nou, wij gaan het proberen. Je hoorde in ieder geval Louis Armstrong en What a Wonderful World. Laten we hopen dat het ooit nog eens gaat gebeuren. En daarvoor was het Toto nog met Lea. Het zit erop 2 uur lang. Heb je kunnen luisteren naar Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio. Ik ga eruit en ik laat je achter met Barry Manilow, Weekend in New England.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Schip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: met 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde oliemaatschappijen vanwege buitensporige winsten door gestegen olieprijzen. ExxonMobil en Chevron boekten hun hoogste kwartaalwinsten sinds 2022, terwijl Shell de hoogste kwartaalwinst in jaren rapporteerde. De olieprijzen stegen in het tweede kwartaal met meer dan 25% nadat Iran de export via de Straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Zo, vrienden. Goedenavond. De kop is er vanaf. We begonnen met een oudje van de Bee Gees. Welkom bij Jack Schoutmerk. Het is weer 9 uur geweest op de maandagavond. Dus we mogen weer een uurtje. Beetje verkouden ben ik, maar dat hoort je wel.

0: hoofd.
1: Ja, het kan gebeuren met jou, hè. The best oldies station. Zo, maar wij gaan gelijk door.

Ja, ja, vrienden. Dit was dan een lekker werkje van... Ik wil even op mijn papier te kijken. Jules de Korte. Ja, ja. Was mijn papiertje kwijt, vrienden. Dit is een dons... Nou, dat komt zo wel.

En dit was dan de Donzel Dog Doodle Band. Ik kwam er net niet helemaal uit, maar ik heb mijn papiertje weer teruggevonden. Ja, ja. Door met Hermits.

lekkere muziekvrienden hier en dat allemaal Golden Oldies Radio. Ja, ja. Nou, ik kan u vertellen, de afgelopen weken ben ik aan het verbouwen geweest. Ik heb wat nieuwe apparatuur gekocht, een nieuwe minidisc, een nieuwe limiter compressor, nieuwe snoertjes voor het mengpaneel. Nou, ik kan u één ding vertellen, ik heb wat bult op mijn kop. Oh, hey. Ik heb mijn hoofd wat gestoten, want ik heb de planken ook veranderd. Omdat ik er dan makkelijker bij kan. En dan heeft u geen last als ik fouten maak. Ja, ja, zo ben ik dan. Maar goed, alles is geïnstalleerd. Het werkt allemaal weer perfect. Dus ik ben een zeer tevreden mens. Nou, voor de rest is het een leuk weekje geweest. Het was aardig weer, niet te warm. Dus ik heb me best vermaakt. Maar daar straks meer over. Loop nog door met...

zo, vrienden. Leuke muziek hier bij Golden Oldies Radio op deze maandagavond tussen 9 en 10. Jack Jaggio. Ik zei net al, ik was aan het verbouwen geweest en heb ik de plank op de goede hoogte gehangen, zodat ik makkelijk bij mijn apparatuur kan. Maar het heeft inderdaad wat blauwe plekken opgeleverd. Jongen. Maar goed, het werkt in ieder geval perfect. Nou, ik heb nou een plaatje gevonden in de kast. Dat is een hele oude uit de jaren 60 van Hu en de Hilltops. Was een bandje uit Den Haag. Ik ken maar één singeltje van ze. Voor de rest heb ik er nooit meer wat van gehoord. Maar die wil ik u eventjes laten horen. En een leuk nummer. Maar goed, de jingle is nog niet afgelopen, dus we lullen maar even door. Nou, het weer is goed, maar daar hebben we het al over gehad trouwens.

0: Ja, ja, vrienden, de muziek gaat maar door hier op Golden Oldies Radio. Ik ben trouwens zo blij met mijn nieuwe studio, vrienden. Ja, ja, ik zit ervan te genieten. Alles werkt weer normaal. Dit weer was Klinzer en Klover van Blop. Waar is mijn papiertje? Ah, natuurlijk weer weg.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
0: Ho, ho, ho. Ben ik bijna weer te laat, zeg. De naamtje van Humble Pie ligt nu op de draaitafel. Mooi nummer. Fancy.

0: Carlos Hotmelk.
1: Dat was een mooie oude vrienden van Humble Pie.

0: Een heerlijk werkje is dit, vrienden, van Vinde Elden. Als je het uit het hoofd moet doen, dan lukt het niet altijd, hè? The Fifth Dimension. Ik heb mijn papiertje weer gevonden. Ja, ik ben het steeds kwijt. U luistert nog steeds trouwens naar Jack Jaggio's Goudwerk tot 10 uur vanavond hier op Golden Oldies Radio.
1: Ladies and gentlemen, here he

heerlijke muziekvrienden van de Marmalade. En voor dit nummer ging ik even grandioos de mist in, zeg. Ja, ik heb alles verbouwd en ik pakte per ongeluk de verkeerde schijf. En ook de verkeerde schuif. Nou, dat heeft u net wel eventjes gehoord, zeg. Hey. Nou goed, dat kan gebeuren. Het is even wennen hoor, een nieuwe studio. Goed, dit is nog steeds Golden Oldies Radio. Check, check, yo. Nog een paar minuten bij u tot de klok van 10 uur.

Zo, we gaan er even wat herrie maken vlak voor tienen. Doen we met een oudje van Iggy Pop. Ah, die heeft verschrikkelijk mooie dingen gemaakt. Maar dit vind ik een van de mooiste. Lust for Life. Ja, ja. Ik kan u nog even vertellen, vrienden, dat woensdagavond tussen 7 en 9 vergeet niet te luisteren naar Dick Bakker. Hè? Geweldige show maakt hij. Dat wou ik nog even zeggen. En het is ook weer een rock'n'roll gebeuren bij. Dus het is zeker de moeite waard. Woensdag tussen 7 en 9.

0: heerlijke muziek, vrienden. Last for Life. En dat allemaal van Iggy Pop, een van mijn lievelingse artiesten. Als je een beetje een pest bij hebt, moet je dit nummer draaien. We gaan nu een van de laatste platen draaien, want dat zit er bijna op. Dus ik neem zo afscheid. Nog even één nummertje.
1: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame.

0: Zo, vrienden. Ja, we onderbreken dit nummertje even, want de tijd zit er bijna op. Anders kan ik geen afscheid meer nemen. Vrienden, ik heb het weer met plezier gedaan. Er ging het een en ander wel even fout, maar dat komt vanwege nieuwe mengpanelen en alles wat hier staat. Ja, dan wil je best wat verkeerds pakken. Maar dat komt in de toekomst wel goed. Ik heb weer genoten. Volgende week ben ik er weer tussen 9 en 10. Dus wat mij betreft een hele prettige week.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
5: bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest en dat betekent tijd voor de late avond. Het laatste uur van de dag vullen we met relaxe muziek zoals je dat van ons gewend bent en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zojuist hoorde je de Beverly Sisters met Green Sleeves. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. We gaan verder met een prachtig nummer van The Alan Parsons Project, Voyager. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en een fijne voortzetting van de late avond.

Show Me Your Woman uit 1975. Ik heb hem al eerder gedraaid hier in de late avond. Ja, mooie herinneringen aan de jaren 70. Maat was dat. De gemeente Schiedam bezuinigt op cultuur en cultureel erfgoed, waardoor een einde komt aan het instituut van de stadsdichter in Schiedam. Nou, daarover straks alles meer. Eerst classics met Papa Peone.

0: ga praten met mijn gast in de studio, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Yvette Neuschwanger,
1: ja.
0: Jaren geleden stadsdichter geweest van Schiedam.
1: Ja, van 2019 tot 2021.
0: En ja. Daarna weer een andere stadsdichter om de zaak over te nemen.
1: Ja, Jaren Laurens is toen stadsdichter geworden.
0: Ja.
1: En daarna Kamer, Kershaw Rijssel.
0: En ja. Toen kwam de klap dat het niet meer kon.
1: Ja. Ja, we hebben even ons adem ingehouden. En we dachten, misschien komt het nog. Er gebeurt zoveel rondom die culturele subsidies. We hadden zelf ook niet door dat dit onderdeel was van de subsidieaanvraag. Want het is ooit gewoon een besluit geweest van de gemeenteraad om stadsdichter aan te stellen.
0: Maar het moet uit de cultuurfonds of uit de cultuursubsidie komen dan, denk ik.
1: Voorheen volgens mij niet, maar dat weet ik niet. Maar nu is er netjes een aanvraag gedaan. En in eerste instantie was die een dag te laat, was het verhaal.
0: Oh.
1: En daarna is ook gewoon gezegd, er is geen ruimte voor. Want het geld is op.
0: En wat denken de stadsdichters daarvan die nu niet werkloos zijn, maar die toch niet meer als officiële stadsdichter kunnen functioneren?
1: Ja, wij hebben best wel nauw contact gehad met de mensen die de stadsdichters begeleiden. Het literair gezelschap is degene die vooral de begeleiding op zich neemt. Mm-hmm. En hebben ons ook echt wel even rustig gehouden van joh, we voeren nog gesprekken, we proberen nog dingen. En uiteindelijk toen hoorde dat het echt niet ging lukken. Ja, toen hadden we zoiets, dit kan niet.
0: Nee.
1: Hier moeten we wat mee.
0: Ja, en wat gaat ermee gebeuren? Want ik neem aan dat jullie strijdbaar zijn.
1: Zeker, ja. Nou ja, wij hebben besloten dat een stad niet zonder poëzie kan. Ik denk dat ik in mijn termijn het heel erg bewezen heb in de coronaperiode. Mm-hmm. Dat je daar toch wel echt een wezenlijke bijdrage kan leveren. En KMR heeft 750 jaar Schiedam, waar was hij niet? Hij heeft echt zoveel mensen aan elkaar verbonden.
0: Ja.
1: En het zou zonde zijn als dat wegvalt. Dus wij hebben gewoon onze krachten gebundeld. En besloten om als illegale woordstokers deze stad toch nog ter dienst te zijn met onze poëzie.
0: Illegale woordstokers, dat is niet voor niets gekozen.
1: Nee, nou ja, we dachten het moet een beetje passen bij de stad. Hè, waar we
0: de stokers
1: van alles gist. De stokers van Schiedam, ja. Gist, bruist. En illegaal, ja, omdat we geen legale stadsdichter hebben. We willen toch een beetje laten merken dat we het er niet mee eens zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn er voor de stad.
0: Ja. Dat in ieder geval.
1: Zeker.
0: Is er ook draagvlak in de stad? Merk je dat mensen het vervelend vinden dat jullie niet meer optreden, niet meer zijn?
1: Ja, dat is wel aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het sowieso onbenullig dat daar geld naartoe gaat, naar poëzie. En er zijn mensen die hechten er heel veel waarde aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk de momenten dat je er kunt zijn, dat je heel veel waarde toevoegt. En die mensen daar dan heel blij mee zijn. Dus we hebben gemengde geluiden.
0: Ja, dat hou je natuurlijk altijd. Ja, dat is gewoon zo. Maar er zijn ook mensen die het missen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Jullie hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Het collectief De Illegale Woordstokers. Ik zoek het nog maar even. Dat is een mooie naam natuurlijk. Gaan we het zo over hebben na de muziek en wat er dan precies gaat gebeuren.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Je hoorde Vicky Leandros met Comme Je Suis. Vicky Leandros behoort al decennia lang tot de grootste zangeressen van Europa. En ze brak internationaal door toen ze in 1972 het Eurovisie Songfestival won met Après Toi. Daarna hoorde je The Human League met Human, de nummer 1 hit uit 1986, die nog altijd de bekendste synthesizer pop klassieker is. Straks, we gaan nog een keer terug naar Herman Ruin en Yvette Nooitzwanger. Zwaar nog niet uitgepraat. Maar eerst The Night People. But again.

0: gepraat met Yvette Neuschwanger, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, we waren zover dat we zeiden, nou, jullie hebben een actie ontketend, de illegale woordstoker.
1: Ja.
0: Een mooie kreet natuurlijk. Want zo illegaal is het op het moment, volgens jullie?
1: Ja? We worden niet officieel gesteund of benoemd.
0: Maar jullie willen wel gedichten laten publiceren.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Wij hebben de social media kanalen van Stadsdichter Schiedam overgenomen. Dus op Instagram en op Facebook onder illegale woordstoken zijn we nu te vinden. Daar gaan wij ons licht laten schijnen op wat er in de stad gebeurt. Op de actualiteit. Maar mensen kunnen ons ook gewoon benaderen. Als ze behoefte hebben aan bijvoorbeeld een bijeenkomst waarvan ze denken, nou, hier had eigenlijk een stadsdichter moeten staan. Kom gerust naar ons toe. Ja.
0: Je hebt het over actualiteit en gebeurtenissen. Ja. Je hebt een gedicht gemaakt over een ernstige gebeurtenis.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die gaan we plaatsen. We zijn helaas in Schiedam het nieuws geweest rondom een kindje wat in opvang lag te slapen. En de medewerkers hebben het kindje vergeten. Zijn naar huis gegaan, de boel op slot. En we hadden het landelijk nieuws, want de politie heeft de boel moeten openbreken.
0: Ja, ja. Ja.
1: En eigenlijk in diezelfde week viel er ook een kindje uit het raam. En dat raakt allemaal best wel. Dus daar hebben we
0: het op geschreven. Maar dat heb je verwoord in een gedicht.
1: Ja, zeker.
0: En dat wil je graag voorlezen, begreep ik.
1: Je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt. Zich stilhoudt in de lichtheid van haar bestaan. Zich nog niet bewust van alle verantwoordelijkheid die op haar schouders rust. Nu nog niet. Nu vertrouwt ze nog onvoorwaardelijk op ons. Je moet de toekomst koesteren. Voeden om te laten groeien. Haar in al haar kwetsbaarheid beschermen. Nu ze nog zo breekbaar als glas. En als je haar dan op een goede dag heel voorzichtig uit handen geeft, moet je erop kunnen vertrouwen dat iemand oog heeft voor de onbetaalbare waarde van haar onschuld. Want je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt.
0: Ja, mooi.
1: Dank je wel.
0: Het geeft wel weer hoe het binnenkomt bij je.
1: Ja.
0: Ja. En dat is ook voor iedereen in Schiedam weer te lezen.
1: Ja, het is echt vers van de pers.
0: Wereldwijd natuurlijk, maar echt bedoeld voor mensen Schiedam om die stadsdichter levend te houden.
1: Ja, en het idee is ook dat KMR en ik wisselend dus daar gedichten plaatsen. Ja. Maar we willen ook gaan kijken. We zijn natuurlijk net begonnen om volgend jaar een podium te bieden aan al dat talent wat we nog niet kennen, nog niet zien. En wat nu ook geen kans krijgt, omdat we geen nieuwe stadsdichter werven. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we doen het in kleine stapjes.
0: Ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen als er geen geld is?
1: Wij doen dit nu op vrijwillige basis.
0: Okay.
1: Ja, dus vandaar ook de kleine stapjes, want wij werken allebei.
0: Ja.
1: Doen het ernaast vanuit een bepaalde passie voor de stad en voor de poëzie.
0: Ja, en hoop je dat mensen daarin meegaan?
1: Zeker, ja. En ik denk dat er ook wel wat mensen al klaarstaan om te laten zien dat Schiedam echt nog wel meer talent in huis heeft.
0: Ja, dan kunnen mensen op de sociale media jullie vinden weer?
1: Ja, we gaan dan ook echt wel actief op social media, maar we gaan denk ik ook wel weer de pers opzoeken om daar rugbaar
0: aan te geven. Dat heb je nu al gedaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus wat dat betreft klopt het wel. Maar waar kunnen mensen jullie dan vinden op de sociale media?
1: Op Instagram en op Facebook. Twitter hebben we eruit gegooid onder illegale woordstokers.
0: Kijk, daar heb je die naam weer.
1: Ja.
0: Mooi om die allemaal te horen en hoe dat allemaal gaat. Heb je er vertrouwen in dat het gaat lukken?
1: Aan ons zal het niet liggen.
0: Nee, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja, inderdaad. En aan de inwoners die van poëzie houden, ook niet,
1: ook niet,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Dat komt allemaal goed. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken voor jullie. En dat de gemeente ook een beetje bijdraait.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Als je de wethouder een keer een gedicht stuurt, misschien scheelt dat?
1: We hebben nog heel veel ideeën in het vak zitten.
0: Jullie hebben heel veel ideeën, ja. Nou, daar horen we vast wel meer van. Maar voorlopig is dit de manier om de collectief overeind te houden.
1: Precies.
0: En gedichten in Schiedam ook overeind te houden. Dankjewel voor deze informatie. Yvette Neuschwanger, voormalig stadsdichter van Schiedam. En bezig met het collectief De Illegale Woordenstoker.
1: Samen met KMR.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.
3: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht.

te raken. En daarvoor Bernd Kramer met De Oude Muzikant. Zometeen Aldo Balget, oprichter van de Rotterdamse Douwers. Nou, wat dat precies inhoudt, dat hoor je straks na Earth, Wind & Fire, Sunday Morning.

0: Ik ga praten met Aldo Boljet en hij is namens de Rotterdamse Douwers in de studio. Aldo, welkom.
1: Dank je.
0: Rotterdamse Douwers, daar ben je al jaren mee bezig, maar dat is niet het begin van je leven geweest. Je bent daar 10 jaar mee bezig, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar voor die tijd altijd, het is maatschappelijk. Rotterdamse Douwers, komen we zo op terug.
1: Ja.
0: Ja, altijd al in de maatschappij, maatschappelijks willen zijn of mensen willen helpen.
1: Ja, dat is een dubbele vraag. Als je vrienden uit mijn jeugd vraagt, dan zeggen ze van, we begrijpen heel goed dat je nu doet wat je doet. Want daar had je het altijd al over.
0: Okay.
1: Maar dat is niet wat ik altijd heb gedaan. Ik heb lange tijd in de arbeidsbemiddeling gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Heel plat gezegd, hoger opgeleide, begeleid van de ene werkgever naar de andere werkgever. En dat was het idee dat ik 10 jaar geleden, 1 dag in de week, eigenlijk wilde gaan doen voor de jeugd in Rotterdam. Ik hoorde over of las over een mismatch tussen werkgevers en jonge werkzoekenden. En dacht, zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn? Die twee kan ik wel met elkaar verbinden.
0: Ja, ja.
1: Dat bleek veel ingewikkelder trouwens dan ik dacht
0: wel,
1: dat het was.
0: Ja. Ja. Maar je had dus met die werkgevers te maken. Daar hoorde je de verhalen van. En je dacht, de aanname van jongeren kan beter.
1: Ja, nou, je las het ook in de krant. Hè, dat een groot deel van de, en niet alleen de Rotterdamse jongeren, maar een deel van de jongeren gewoon thuis zit. Terwijl er nog steeds best wel wat werk is.
0: Ja. En toen dacht je, nou, daar kan ik 1 dag wel aan besteden. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen volgens mij.
1: Ja, het is inmiddels meer dan 1 dag. Op dit moment hebben wij 650 actieve trajecten. Dus 650 jongeren die gekoppeld zijn aan een douwer.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk is dat doel vaak werk of terug naar school.
0: Mm-hmm.
1: Ik geloof heel erg in werk, want werk geeft me vriendschappen, geeft me verhalen, geeft me ontwikkeling, geeft me structuur, verschaft me inkomen. Maar voor een deel van de jongeren kwam die stap naar werk gewoon nog te vroeg. En dat is hetgeen wat wij proberen op te lossen met die Rotterdamse Douwers.
0: Ja, ondersteuning bieden.
1: Ja.
0: Ja, ja, en dan doe je zelf ook dat werk nog of ben je coördinerend bezig en wat doe je dan precies?
1: Er zijn altijd nog wel een paar trajecten waar ik zelf nou bij betrokken ben. Maar inmiddels, de organisatie is groeiende met die 650 trajecten. Dat doen Wim en ik niet meer met z'n tweeën. Dus
0: nee, want je bent met Wim begonnen, hè, in de tijd.
1: Ja, ja. Wij kennen elkaar vanuit de arbeidsmiddeling. Vanuit enthousiasme voor de stad. En misschien een tikkeltje naïviteit dachten we 1 dag in de week. Daar gaan we ons tegenaan bemoeien. Maar inmiddels hebben we allerlei collega's en hebben we experts op het gebied van financiën. Hebben we een budgetcoach, staan we op het punt om 2 professionals aan te nemen. Op het gebied van mentale gezondheid.
0: Okay,
1: hebben we 2 huizen waar in totaal bijna 20 jongeren wonen. Dus het wordt groter en
0: ja,
1: groter.
0: Het wordt steeds groter.
1: Dat doe je niet meer met z'n tweeën 1 dag in de week. Zeker,
0: zorgt de gemeente dan ook voor financiële ondersteuning? Want ik hoor allerlei dingen die geld kosten.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is, we hebben een subsidierelatie met de gemeente.
0: Okay.
1: Dus een deel van onze inkomsten die komt vanuit de gemeentelijke subsidie. Maar ook het bedrijfsleven haakt daar. En er zijn allerlei mooie fondsen in Rotterdam. En ook landelijke fondsen die ons ondersteunen. Dus zo proberen we onze begroting rond te krijgen.
0: En al die douwers, die vrijwilligers, jullie noemen ze allemaal douwers, hè?
1: Ja.
0: Die zijn bezig met die jongeren en je kan er altijd nog meer gebruiken. Want als je het over vrijwilligers hebt, heb je er altijd te weinig. Want je gaat ook uitbreiden, begreep ik.
1: Ja, we kunnen altijd goede douwers gebruiken. Omdat de groep van jongeren wat ondersteuning nodig heeft, gewoon nog vele malen groter is. Er loopt een mooie campagne in de stad, altijd iemand die je ziet.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat er eigenlijk over dat we willen dat de jongeren makkelijker, laagdrempeliger, desnoods anoniem, in ieder geval eerder in contact komen met ons. Super trots. Samen met een van onze bevriende partners, CO2Nine, een communicatiebureau in Rotterdam. Een campagne vormgeven wat te zien is op het KPN-gebouw, wat te zien is op stations, op allerlei abris in de stad.
0: Ja, ja.
1: Dus maar dat zorgt voor aanwas voor jongeren, maar daarmee ook de vraag naar meer douwers.
0: Ja.
1: Dus meld je vooral aan. Kijk op onze website rotterdamsedouwers.nl. En die douwers die geven trainingen en die komen in een fantastisch leuk netwerk met allemaal andere betrokken Rotterdammers komen ze terecht.
0: Als douwer leer je er zelf ook nog wat van?
1: Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja.
1: Ja. Dat je van de leefwereld van de jongeren gewoon heel veel leert. Maar ook van de stad en het functioneren van zo'n stad heel veel leert.
0: Een mooi project om het door te zetten en het uit te breiden. Aldo Boljet, hij sprak erover met mij over de Rotterdamse Douwers. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg.

Rod Stewart's Tonight is the Night uit 1974 komen aan het einde van deze laatste avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bad Wolf in de studio met ook de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Speciaal voor jou op jouw lokale zender. En ik ben er weer volgende week maandag, volgens mij, of die maandag erop. Ik ben het eventjes kwijt, maar in ieder geval, de show gaat in ieder geval door. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. En kijk eens op www.delateavond.nl. Daar kun je ook alle uitzendingen terugluisteren. We hebben ook een Facebookpagina. Like deze en deel hem. Dat vinden we leuk. De Late Avondshow. De hele week. Van 11 tot middernacht. En ook nog een herhaling op de zondagavond ergens. Afijn, het zit erop. Bijna middernacht. Wel terug over straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. We gaan eruit met een oude bekende van mij. Larry Carlton, Hill Street Blues. En ik heb altijd een warm gevoel als ik deze tune hoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo, een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Perzische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.